iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, wie kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: ben Danielle.
1: En ik ben Marijke.
2: En samen zijn wij Change of Key.
0: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
1: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
3: Op de juiste plaats.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hey, thank you. All right.
1: Hallo, ik ben Daddy Redneck en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: guys.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

0: iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

titelsong van een album uit 2022, Mr. Sun. We hoorden de formatie Little Big Town. En ik zeg een welgemeend goedemorgen. Vanuit Studio Zutphen is dit weer 3 uurtjes Country Moods op Crossroads Country Radio. Temperatuur hier binnen zo'n 32 graden. En mocht u iets ruisen horen op de achtergrond, dan staat er iets van een blower te waaien. Want anders is het helemaal niet te doen met deze temperaturen. Maar ik weet niet hoe het bij u geweest is, maar ik werd vannacht zo rond de klok van 3:30 wel even opgeschrikt. Door een flinke onweersbui, flinke windhozen en nou, noem het allemaal maar op. Het ging er even aardig op. Maar dat zal in een groot deel van het land zo geweest zijn. Maar goed, het zonnetje schijnt weer volop. Dus het wordt weer een zeer zonnige dag. Nou, wat weer betreft hoorde u dat rond de klok van 10:30. Maar ik ga nog even terug naar onze vrienden van Little Big Town. Want die brengen namelijk in augustus hun nieuwe album uit. Op 28 augustus om precies te zijn. It's a Dying Art, Sangria. En dat album, ja, dat zei ik al, 28 augustus komt dat uit. Dus we zijn benieuwd. Goed, wat hebben we verder in de show? Natuurlijk de vaste ingrediënten zoals de dubbeldraai. In de dubbeldraai 2 nummers van Vince Gill. Daar kwam weer een deel uit van zijn 50 Years From Home. Daar ga ik 2 prachtige nummers van draaien. Ja, en dan hebben we natuurlijk 3 platen met 1 overeenkomst. Dat hebben we naar het weerbericht. En de jarige natuurlijk, rond 9:45. En daar heb ik ook een nummer voor uitgekozen. Natuurlijk is de maand, het is nog steeds Blake Shelton. Want we zitten uiteraard nog in de maand juni. En volgende week hebben we een andere maandartiest. Ik moet even spieken, want ik heb het wel doorgekregen al van mijn gewaardeerde collega Bouke van de Vliet. Ik zie het alleen 1, 2, 3 niet zo staan, maar ik ga het even opzoeken. Komt helemaal voor de bakken. En mocht u wat willen horen, de verzoeklijst staat open, dus u kunt een verzoekje aanvragen. Klaar heb ik in ieder geval staan. Hedda Mel samen met Willie Nelson in Dover.

wat minder bekende song van de Traveling Wilburys. U hoorde hier vooral Roy Orbison als leadzanger in Not Alone Anymore. En de volgende die ik draai, dit is een nummer die misschien wel een van de meeste gecoverde of nagezongen nummers. U gaat luisteren naar Josh Turner met...

0: wel een hele hoop sorry's bij elkaar, moet ik zeggen, hoor. Hij zou wat uitgehaald hebben. Al zeg ik het wel. Maar komt af van zijn album Red River Blue uit 2011. De eerste van drie. Als zijnde maandartiest ieder uur een nummer van deze Blake Shelton. En ik kan u vertellen dat nummer geschreven is door onder andere Chris Stapleton. Dus die was daar al bij betrokken. En Ashley Gourley, Chris Dubois. Dat zijn de mede-composers, om het zomaar netjes te zeggen. Ja, als je thuis een beetje aan het karaoke bent, of je houdt van zingen, dan is het volgende nummer vaak wel een nummer wat je uit volle borst meezingt. Of dat nou thuis is, of dat nou in een zangkoor is, of lekker in de auto. Het nummer dat, ja, wordt gewoon heel fijn meegezongen. Ik heb het over het nummer Jolene van Dolly Parton. En ik weet niet of Nicole uit Schoonhoven zit te luisteren. Ik zou zeggen, zet je stem op, Nicole, en zing er maar lekker mee.
1: This is one of my first real big records. It's about an old red-headed gal by the name of Jolene. I've been trying to forget that witch for 40 years. Oh, you must like that one.

Hallo, dit is Dick van Altena en u luistert naar André van Overhagen met Country Moves.

Dick Van Altena met zijn Back to the Country Tour. Althans, van dat album komt dit nummer vandaan. Het tiende deel zelfs. En dat dateert uit 2025, de Traveling Light. Van origine nummer van Cliff Richard. Wat overigens niet geschreven is als een country song. Maar dat maakt op zich niet uit. Klinkt lekker. Zo krijg ik een appje van Hester. Zal ik eens een nummer aanvragen als verrassing?

Ja, eens waren zij een echtpaar. Ik heb het over Johnny Cash en June Carter Cash. It Takes One to Know Me. Komt af van een duettenalbum uit 2006. Ja, er zijn wel meer echtparen die niet meer bij elkaar zijn. En daar wordt natuurlijk veelvuldig over gezongen in de country scene. Want ja, het staat toch bekend als de smartlappen van Amerika, hè? De country. Of dat bij het volgende nummer ook zo is, dat geloof ik niet. We gaan namelijk luisteren naar een nummer van The High Woman. Een damesgroepje. Met onder andere Brandy Carlisle. We gaan luisteren naar The Wheels of Laredo.

dan zeg ik het zelf. Of de volgende ook mooi is, dat zal ongetwijfeld, want vorige week stond hij nog in een, volgens mij in de favoriete country top 3. En toen ging het mis, toen draaide ik hem al eerder als zijnde favoriete country top 3. Maar Jan Hegge vraagt hem opnieuw aan. Want hij dacht natuurlijk aan het weer wat hij afgelopen nachten over zich heen heeft gekregen in zijn woonplaats Bemmel. Want de Thunder Rolls, dat deed hij natuurlijk ook. Hier is Garth Brooks.

0: de lange versie, de live versie speciaal voor Jan Hecht.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ik ga eens even op mijn lijstje kijken. We gaan naar 25 juni, Jody Nix. 26 juni, Doc Williams en Gretchen Wilson. 27 juni, Clay Baker, Elton Britt en Laurie Morgan. We gaan naar 28 juni, George Morgan en Kelly Pickler. 29 juni hebben wij dan staan Glenn Douglas Top en White Flores. 30 juni Cole Swindle. En dan moeten we een bladzijde omslaan, want dan zitten we alweer in de maand juli. En op 1 juli Alan Fritschel, Eddie Bond, Keith Whitley en Michelle Wright. Ik heb ervoor gekozen voor een nummer te draaien van Kelly Pickler. Komt niet zo heel vaak voor in mijn programma. Ik heb ook niet zo heel veel muziek van haar, maar wel een van haar bekendste. I'm on my way. Hier is Kelly Pickler.

Ja, mooi hè, Marty Robbins. Ja, it. I did it what I did for Maria. Is een nummer welke ook ja, natuurlijk bekend geworden is van Tony Christie. Ook zijn versie, want hij heeft er ook een country versie van gemaakt. Staat er in onze lijst, want Tony Christie die dacht gegeven moment van een aantal van zijn bekende nummers in een country sausje te overgieten. Dat deed hij in 2005. A New Life heet dat album. Ja, en dan gaan we naar een man die uit Nederland afkomstig is en furoren maakt. Maar dat heeft hij grotendeels te danken aan bijvoorbeeld Johan Derksen. Maar ook door, hoe heet hij? Nou kan ik even niet op zijn naam komen, dat is even wat. Rob Stenders, ja, hey, daar komt hij weer. Het lag op het puntje van mijn tong. Ik heb het over Danny Vera, die ga ik draaien op verzoek. En dat is wel een speciaal verzoekje. Verzoekje komt af van Jolanda Jansen. Die schrijft, goedemorgen André, zou jij een plaat kunnen draaien voor Thijs Jansen die 25 uur in Toverland heeft volgemaakt? Graag een nummer van Danny Vera. Groetjes Jolanda. Nou, Efteling muziekje erbij, wat wil je nog meer? Ik ga I Was Made For Loving You van Danny Vera draaien. En dat was alle nummer wat hij al opgenomen heeft. Veel of ver voordat hij met de rollercoaster kwam. Want dit dateert uit begin jaren 2000, 2002 om precies te zijn. Van zijn album For The Light In Your Eyes. Ja, toen was hij nog helemaal niet bekend. Maar moet je eens luisteren hoe dit klinkt.

Heerlijk, stoer mens, deze Miranda Lambert. Time to get a gun. Nou, ik zou zeggen, succes ermee. Ja, en deze man die ik nu ga draaien. Ja, die heeft het niet allemaal mee zitten in het leven. Want getroffen door een vreselijke ziekte, waardoor hij niet meer kan optreden. Maar zijn muziek blijft natuurlijk bestaan. Ik heb het over Randy Travis hier met Look Hard, No Hands.

Barely Blue. U hoorde de formatie Midland. De titelsong van hun voorlaatste album, want inmiddels is het nieuwe album al uit. Die is op 12 juni uitgekomen, Stages. De formatie Midland stond vorige week nog in Nederland op het Country Blues Festival in Grollo. Er zijn een hoop mensen bij aanwezig geweest. Ondergetekende helaas niet, want soms moet je keuzes maken. En mijn keuze was al 14 jaar geleden. Nee, wat zeg ik nou? 13 jaar geleden. In 1 januari 2014 werd mijn Vince geboren. En om die alleen met dat hete weer te laten, inmiddels 12,5. Dus de jaren gaan tellen. Maar ook in Nederland wordt er muziek gemaakt. Uiteraard. Zo kreeg ik een mailtje. Hey André, hopelijk gaat alles goed met je. Mijn laatste Moederdag-single, Mama Said, was een groot succes. Met ruim 19.000 streams op de teller. Een hele bak aan mooie emotionele berichten. Was dit een hele speciale release. Maar met de zomer voor de deur kan ik met heel veel enthousiasme zeggen dat er een hele positieve release voor de deur staat. Namelijk Glass Half Full. Of Half Full moet ik zeggen. Een stoere country rock song die je aanspoort om het glas half vol te zien en niet half leeg. Iets wat ik zelf probeer te doen. Deze song is vanaf vrijdag 26 juni overal te beluisteren en te streamen. Het zou geweldig zijn als je het in Crossroads Country Radio zou draaien. Natuurlijk doen we dat, want wij dragen Melanie een heel warm hart toe. Mede ook omdat zij natuurlijk de country in Nederland zeker op de kaart zet.

Neon Time, de tweede van Blake Shelton als zijnde de maandartiest. Breng ons bij een song die ik via een andere zangeres van de week veelvuldig voorbij hoorde komen. Op Facebook eigenlijk, want daar krijgen we die filmpjes komen dan voorbij. Maar ik ga hem van een countryster draaien. Hem is veelvuldig vertolkt. Maar het is een geestelijk liedje. Een soort country gospel. Ook Elvis Presley heeft zich eraan geconfirmeerd. En ik ga hem in ieder geval hier draaien. Als live track. Uitgevoerd door Carrie Underwood. Samen met Vince Gill. En dat werd destijds vertolkt. Tijdens de ACM party, zeg maar. Hier zijn ze. How great to art.

vooral in het zuidoosten van het land later op de dag lokaal een onweersbui. In de nieuwe week wordt er koelere lucht aangevoerd en laten we de tropische hitte voorlopig achter ons. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zonwolkenvelden. Alleen in Limburg is later in de middag lokaal een onweersbui niet uitgesloten. De maximumtemperaturen wordt al aan het begin van de middag bereikt en ligt 27... Pardon. 27 graden in het westen tot lokaal 32 graden langs de oostgrens. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het opnieuw broeierig aan. Goed nieuws voor mensen die klaar zijn met de hitte, want daar komt deze zondag geleidelijk verandering in. In de loop van de middag wordt het met een westenwind namelijk iets koeler en drogere lucht aangevoerd. In de kustgebieden is dat al in de loop van de middag merkbaar, terwijl het elders in het land nog geruime tijd warm en benauwd blijft. Wij gaan even een paar dagen overslaan. Zeg ik dat goed? Morgen wordt het geleidelijk koeler. We beginnen maandag de nieuwe week met de wegtrekkende bewolking in het oosten van het land. Regionaal nog een spatje regen mogelijk. Daarachter volgt in het hele land een droge, vrij zonnige dag. De wind draait naar het noordwesten en is in de meestal matig van kracht. Hierdoor wordt het geleidelijk koelere lucht aangevoerd. Dat merken we als eerst in de kustgebieden waar het zo'n 20 tot 23 graden wordt. Landinwaarts liggen de temperaturen nog steeds zomers warm, met waarde van 25 tot lokaal 28 graden. Daarmee zet de regionale hittegolf zich daar nog even voort. We gaan naar de rest van de week. De rest van de week, en dat is vanaf woensdag, is het vrij normaal Hollands zomerweer met temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. En dat betekent dat de hittegolf in het zuidoosten nog steeds kan aanhouden, want daar liggen de dagelijkse maxima nog tussen de 25 en de 28 graden. In het midden wordt het ongeveer 23 tot 24 graden en in de kustgebieden zo'n 20 tot 22 graden. Af en toe is er kans op een bui, maar vaker blijft het droog. Dat is het weerbeeld van deze week. Inmiddels is het gebruikelijk dat we na het weerbericht drie platen gaan draaien met één overeenkomst. En daarvoor ga ik even naar het mailtje van Han Kreeftenberg, die tegenwoordig wekelijks deze inzending doet. En hij schrijft: hoi André, om in de sfeer te blijven van de vorige uitzending, nu drie songs met het woord dance. Of maken we er weer vier van? Nee, we houden het vandaag op drie songs. Met het woordje dance, ja. Op de derde plaats en als eerste gedraaid gaan we luisteren naar Anne Murray met Could I Have This Dance. De eerste release was in juni 1980 door Anne Murray op het album Urban Cowboy. Op de tweede plaats gaat u luisteren naar Fern Gosdin met I Can Tell By The Way You Dance. You're Gonna Love Me Tonight staat er tussen haakjes achter, uitgebracht in 1984, maart om precies te zijn. Een single van het album There Is A Season en uitgebracht in april 1984. En last but not least, op de eerste plaats en als laatste gedraaid, Lee Ann Womack met I Hope You Dance. Crossover country pop song, speciaal gastoptreden, Drew en Tim Womack, geen familie overigens. Sons of the Desert, eerste release van Lee Ann Womack in 2000 op single. Aan de A-kant stond I Hope You Dance en op de tweede kant Lonely Too. Dat nummer kent u natuurlijk ook van haar. MCA Nashville van de CD I Hope You Dance. Dat zijn de drie songs met één overeenkomst. Het woord dance.

kan wel begrijpen dat het te warm is om een dansje te maken thuis. Maar drie nummers. Alleen nou overeenkomst. Het woordje dance. We hoorden Anne-Marie met Could I Have This Dance. Fern Gosdin met I Can Tell By The Way You Dance. En I Hope You Dance van Lee Ann Womack. En deze gaat over het paradise. Dus geen dance, maar dice. Paradise, om precies te zijn. John Prine hier, op verzoek van Jan.

Ja, John Prine. En dat allemaal op verzoek van Jan, hè, met Paradise. Ik kreeg gisteren al een berichtje via Messenger. Hoi André, daar nog warm. En kan je het allemaal uithouden? Ja, het is, ja, wij luisteren zondag weer mee. Laat maar een mooie plaat horen van Mrs. McBride. Oftewel Sandra de Mooi. Dit keer voor de eigenaren van HCR De Kroon in Wisselkerken. Of Wissenkerken. Op Noord-Beveland. Zij vieren hun 50-jarige jubileum. En ja, het is een verzoekje van Kees en Wilma Marijs. Die er lekker zijn wezen eten. En zaterdag 15 augustus mogen we daar weer optreden. Tijdens het Wissenkerken. Even kijken, waar staat dat? Op mijn schermpje. Oh ja, Wissenkerken dag. De dag is, is gratis te bezoeken. Hele dag feest tot middernacht. En ze zijn er als dansgroep van 5 tot 7 uur in de middag. Nou, wij gaan natuurlijk een nummer draaien van deze Mrs. McBride. Al moet ik zeggen, ik heb niet zoveel van haar, maar ik zal er eens even aanschrijven. Belgische muziek is toch wel moeilijk aan te komen. Moet maar net dat je toevallig in contact komt met ze. Maar ik heb deze single van haar, Do You Miss Me Too? Hier is Mrs. McBride.

Ik hoorde deze van de week voorbij komen op Facebook. En dan maar eens aan het studeren. Of aan het, ja. Met James Otto en Emily West. Ik moet zeggen, het klonk zeker niet verkeerd. En ze zijn druk aan het oefenen om op tour te gaan. Dus in de geest van Raoul Malo. The music lives on, zeg maar. Nalatenschap van Raoul Malo met de Mavericks, ja. Wellicht komen ze ook Nederland aan. Mocht dat gebeuren, dan informeer ik u daar natuurlijk over. In de reguliere verzoeklijst staat een verzoekje van Hetty. Die schrijft, hallo André, goedemorgen Hetty. Zou jij Liv Merritt Watvick willen draaien met The Ballad of Lucy Jordan? Tuurlijk doe ik dat, met liefde.

man die u zeker moet gaan opzoeken op zeker Spotify, om een idee te geven, of een andere streamingdienst. U hoorde Jesse Daniel met The Ballad of Love Creek. Ja, deze man deed Tivoli Vredenburg aan. En onze eigen Hans Molenaar die mocht mee op tour als drummer. En zo stonden ze ook in Antwerpen en op het Interlaken Country Festival. En deze song was afkomstig van zijn laatste album uit 2025. Son of the San Lorenzo. Gaan wij naar iets anders. Neil Young kennen wij natuurlijk allemaal. Heeft hele mooie songs gemaakt, waaronder The Harvest Moon. Prachtige song. En die hoorde ik voorbij komen door een bandje. Die luistert naar de naam The Brothers Comatose. Of Toos. Comatose. Dat goed uitspreek, maar in ieder geval, dat klonk zo lekker. Gaat u maar eens luisteren naar deze uitvoering van The Harvest Moon. 1, 2, 3, 4.

Ja, de derde, tevens laatste van Blake Shelton natuurlijk. Ja, dat was hem voor Blake, want hij was maandartiest in de maand juni. En volgende week zitten we in juli. En wie er dan maandartiest is, ik laat het u nog weten. Dit is Casey Musgraves.

stemmen blenden mooi met elkaar. Hij staat als Hank Snow, When My Blue Moon Turns to Gold Again. Maar u hoorde het, hij zong dat niet alleen, want hij werd bijgestaan door Anita Carter. Dat is zijn tegenpool in dit nummer. Komen we aan bezoekje van Jan Her. Die vraagt Eddie Arnold.

0: De Piscintos, Caliente, mooi. My Special Prayer. En daarvoor op verzoek van Jan Hecht draaiden we Eddie Arnold met Make the World Go Away. En nu? Ja, kom maar. Oh, wacht even. Ja, wacht even. Deze moeten we hebben.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, je kan ook gewoon gelijk de goede schuif open schuiven, hè? Dan gaat het vaak wat makkelijker. Maar zoals u hoorde, het is tijd voor de dubbeldraai. Twee platen van één artiest of twee dezelfde nummers, maar door twee verschillende artiesten vertolkt. In dit geval gaat het om één dezelfde artiest met twee songs. Want er kwam een... Weer een deel uit van het album 50 Years From Home van Vince Gill. A Modest Prayer. Daarvan ga ik twee mooie songs draaien. Want ik kon daar geen keuze uit maken in het programma. Ik denk, nou, maken we er een dubbeldraai van. We beginnen met My Daughter. Gevolgd door Don't Keep Me Waiting. Zo ziet de dubbeldraai eruit van Vince Gill.

Ja, de dubbeldraai, dat was Vince Gill met My Daughter. En we hoorden zojuist Don't Keep Me Waiting. En inmiddels is het bekend, want de maandartiest voor de maand juli, maar ook voor de maand augustus, is Martina McBride. En waarom twee maanden? Dat heeft te maken met de vakantieperiode. Dus twee maanden lang. Dus bij Country Moods, iedere zondag, drie nummers van Martina McBride. En om te beginnen heb ik hier al klaarstaan met Satin Sheets. Dus u bent vast gewaarschuwd. Mocht u een tip hebben of u wilt er iets voorbij horen komen van deze Martina McBride, schroom niet om even een e-mailtje te sturen met de desbetreffende nummer of nummers. En stuur het op naar info@crossroads.com. countryradio.nl.

Ja, een man die u ongetwijfeld niet zo vaak voorbij hoort komen hier bij ons. Of op Crossroads Country Radio en ook niet in het programma Country Moods. U hoorde namelijk Ringo Starr, een van de oude Beatles. Die kwam vorig jaar met een album uit, Look Up. Een country album. Want dat wilde hij graag maken. Daarvan draaide ik Thankful. Een song samen met Alison Krauss, welke u op de achtergrond hoorde. Ja. En dan krijg ik nog zo'n laatste verzoekje binnen. Het zweet loopt al van mijn lijf, want ik moet echt zometeen een douche gaan pakken om dat vieze gelek van mijn lichaam er maar eens even af te wassen. En dan wordt ook nog mijn ziel geraakt door het prachtige nummer welke Hattie heeft aangevraagd. Want dit nummer vind ik zo prachtig en daar word ik zo emotioneel van. En vraag me niet hoe het komt. Het komt gewoon heel erg binnen. Ik heb het over Barry Gibb, David Rawlin en Gillian Welles in het prachtige Butterfly. Dankjewel, Hattie.

Yo, en het is me weer niet gelukt om het droog te houden bij dit nummer. Maar goed, dat doet muziek met mij. In mijn gevoelige hart. En dat hebben natuurlijk meerdere luisteraars die naar dit programma luisteren. Ik heb nog een prachtige song te gaan. Want Keith Urban kwam uit met een nieuw album. Flow State is onlangs uitgekomen. En daar staat een mooie, volgens mij staan er meerdere covers op. Maar in dit geval heb ik het over de Guitar Man. Dat is natuurlijk het nummer van de formatie Brad. En op geheel eigen wijze brengt Keith Urban een ode aan dit nummer. Samen met John Mayer. En met deze prachtige song gaan wij eruit. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende week. Dag. En bedankt voor het luisteren met dit warme weer.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schensen.
2: Dit is van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
9: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
10: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
9: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: En dit is de maandfavoriet op

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Een plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe single van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en twee mooie.

De grote national breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23.

Exact 40 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door David Foster, Randy Goodrum en Jim Vallance. En eerstgenoemde tekende ook voor de productie. Nummer 1 Country uit 1986 uit Canada. Anne Murray, Now and Forever, You and Me. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces voor Jane Proffitt. Hier is Long Live Country.

being true. Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

in de top 10. Het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, the best in new country. Snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking.

De Santa Oldies zijn allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong 2 nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
0: Deze week, Spotlight on...
1: Joe Nichols.

Ride On. Joe Nichols, je hoorde drie hits van deze zanger. Tequila Makes the Clothes Fall Off, Gimme That Girl en Sunny in 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hit succes van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

Shine Down. Ze komen uit Jacksonville, Florida. En ze scoren met deze rock country crossover in de Billboard Country Airplay chart. Nummer heet Searchlight. Hits from the Heartland, de beste new country. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay chart. En nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Russell Dickerson.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En ook het tweede uur hebben we een mooie primeur voor je. We gaan het tweede uur van start met een plaats omhoog naar nummer 18 deze week. Country and She Knows It, Luke Bryan.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, de best in New Country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Corey Kent in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Drie plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

Uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan, Texas. Je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijf je staan op nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Behoorlijk wat verschuivingen in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown. En ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van 11 naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent...

Parker McCollum en Killing Me, and there you have him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen maar de nummer 2 airplay hit voor Tucker Wetmore in 3, 2, 1. Groetjes, hoi!

creek road.

0: Heet u welkom bij 2 uur country muziek. Bluegrass muziek.
1: En Keetje ook. Oh, goedenavond dames en heren.
0: Goedenavond Jaap.
1: Ja, hey.
0: De luisteraars natuurlijk ook welkom voor de komende 2 uur weer.
1: Ja, en wat mooi, we hebben ook Louisiana muziek.
0: Louisiana muziek?
1: Dat hoorden we net.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wat? Ja, maar Amerikanen hebben we ook. Amerikanen.
1: Oh, tuurlijk ja. Maar, ja. Maar Louisiana, dat is ook een slag. Dat is met die fiddles helemaal.
0: Ja, ja.
1: Dat, Baton Rouge, dat is een plaats in Louisiana. Maar goed, buiten geheel dat, zou Harro zeggen.
0: Maar goed, Johan, we zijn weer begonnen. Ook welkom.
1: Ja, Johan. En we hebben net koffie gehad van de Valeri.
0: Valeri en gebakje voor Johan.
1: Oh ja.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat we wat moeten doen.
1: Komt die jingle? Komt die? Nee, komt die? Ja, komt die? Nee, ik kan hem niet vinden. Ah, dat is leuk.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Yeah, Johan.
0: Nou, mooi.
1: Ja, zeker.
0: Het is weer een feestje vanavond. Nu al.
1: Hoe heette die kerel waar we mee begonnen? Zijn jullie geweest in Chicago volgens mij?
0: Gart Brooks.
1: Gart Brooks, ja. Die begonnen met prachtige Louisiana muziek.
0: Ja, we hebben hem gezien in Amerika.
1: Oh ja.
0: Ik heb er geen spijt van gehad.
1: Nou, alleen je moest oordopjes meenemen, dat vertelde je wel eens. Het ging een beetje rap, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, dat weet je. Als je er naartoe gaat, dan weet je dat een beetje.
0: Dat blijkt bij meerdere van zulke artiesten te zijn. Want volgens mij de laatste keer dat jullie bij Brad Paisley zijn geweest... kwamen de horen er ook uit vliegen.
1: Wat was dat in 013?
0: Nee.
1: Oh.
0: Grollo.
1: Oh, Grollo. Ook bij de snor.
0: Met die snor, ja.
1: Oh, Derksen.
0: Dus. Huh? Maar goed, we gaan het niet vanavond alleen over artiesten hebben die al geweest zijn. We gaan het over de artiesten hebben die er nu gaan komen. En we hadden het dus al gezegd. Kaart Brooks met Callen Baton Rouge. En dan gaan we naar... Ja, daar moet ik even wat over zeggen. Ik zat vandaag te kijken, voor de mensen dus...
1: Mag.
0: Dit weekend.
1: Ja.
0: Naar het... ja, er was normaal is er dus zo'n défilé.
1: Oh.
0: In Nederland. Voor de strijders. Onze oude strijders.
1: Oh, zo, ja. Ja,
0: en,
1: heb ik iets van gehoord, ja.
0: Dat is niet doorgegaan.
1: Wegens de warmte, ja.
0: Wegens
1: code
0: warmte.
1: Rood, ja.
0: Maar ze hebben dus wel gewoon in het gebouw... hebben ze dus die avond, of tenminste die middag, georganiseerd.
1: Ja.
0: En ik was er zo aan het kijken en ik denk, fantastisch, leuk.
1: Ja.
0: En toen werden er 3 kinderen naar voren gehaald. En die 3 kinderen die moesten dus wat vragen aan een kolonel of wat ook.
1: Militair, ja.
0: En die kinderen hadden mooie vragen gesteld. En toen zei die presentatrice van... jullie zijn eigenlijk wel... Sunrisers. En dat werd gedaan door onze band Bloekertel.
1: Ach,
0: uit België.
1: Ja, de Belziek. Ja.

0: Nou, dat was dus Blue Cartel. En dan is het in bluegrass sfeer.
1: Zelf opname van Ewop, denk ik.
0: Ja, ja, een eigen opname.
1: Ja.
0: Ja. Maar wat ik nog even erover zeggen wil, is dat dit nummer Sunrise verzorgd werd door een groot orkest. Met een zangeresje erbij. Of een zangeresje, gewoon een leuke zangeres om te zien.
1: Waar?
0: Op televisie.
1: Oh, maar niet bij Ewop.
0: Nee.
1: Oh, zo.
0: Hey, maar Jaap, ik...
1: Of bedoel jij Norah Jones dan? Nee, toch?
0: Nee.
1: Nou, dat is goed. Nee.
0: Maar jij hebt ook wat te vertellen over Tom T. Hall.
1: Hoeveel tijd heb ik?
0: 2 minuten.
1: Ja, nee, dat doe. Nee, doe. We draaien Tom T. Hall wel eens vaker, hè? Ja, ik zeg altijd de man from Kentucky. Ik vind dat hij leuk om zijn vrouw te noemen. Dixie. Want die was lid van de Tennesseeën. En daar heeft Ab weer met dat... die had er ook weer wat mee te maken, geloof ik. Onze app, die hier
0: nog. Onze app.
1: Appipedia. Dat mag je niet meer zo noemen, jawel toch? En, maar goed, we kennen over Tom T. Hall. Ja, kennen we een uur, dat doen we niet.
0: Doen we niet aan.
1: Nee. Nee. Maar wat wel leuk is, hier zit natuurlijk die Earl Scruggs. En dat is de vijfsnarige banjo-stijl. Die heeft hij uitgevonden. En dat is altijd leuk als ergens Earl Scruggs mee doet. Is gewoon top. Meestal, dat heb je met die artiesten. Bijvoorbeeld als je Jerry Douglas neemt of zo. Is het altijd, die horen we straks ook nog. Is dat altijd weer top, hè? Vaak wel, hè? Maar goed, we gaan dus... in 1982 kwam het album The Storyteller and the Benjamin uit. We hebben het nummer wel eens gedraaid. Maar het is gewoon leuk om nog een keer te horen. Ja, de Benjamin bedoelde natuurlijk Earl Scruggs, toch? En dan, hoe heet dat nummer ook weer? They don't wave from the train anymore. Dat is hem, hè?

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, zal ik het maar weer eens proberen? Ja, nee, goed, het komt elke week wel voorbij. Maar goed, vanavond een keer een speciale voor Jaap.
2: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, Jaap, want ja, ik denk dat je deze ook wel leuk vindt. Bill Monroe.
2: Ja, The Father of Bluegrass, ja zeker.
1: Nou, zeker, en The Wavering Stranger.
2: Ja.
1: En dan de country zangeres aller tijden, Patsy Cline. En wat zij zingt is crazy.
2: Ja, maar dan praat je ook in voor 1960 al.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus het is ook al, nee, zo oud is dat. Nee.
1: Patsy Cline was niet zo, ja, ze was wel oud. Maar,
2: ja, want zij was groot. En dan, vrouwelijk gebied, groot, ja.
1: Ja. En dan George Jones. Daar,
3: ja!
2: Whiskietje erbij, hoppa!
1: Dus, maar goed, die zingt dus zometeen See Things I Still Care.
2: Oh, dat
1: maar we beginnen met Bill Monroe.

0: En was het een beetje hees in Jaap?
1: Helemaal.
0: Ja?
1: Ja, echt. Nee, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Want er volgens mij, ik zei straks al, want die Bill Monroe is volgens mij remastered. Maar dat is niet erg, dat klinkt ook... Oh ja.
0: Oh.
1: Nou ja, het is geen LP, maar... Weet je wat jullie wel eens draaien?
0: Ja.
1: Weet je wat zo? Dat... Ja, dat hebben wij hier nooit natuurlijk. Nee, maar goed, bij ons is alles perfect natuurlijk.
0: Bijna.
1: Oh, Hoos, hij er eentje op liggen, joh.
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Wacht.
0: Hey, dan gaan we naar die Eastern Corbin.
1: Oh ja.
0: En die was voor jou.
1: Oh, we doen alles een beetje door elkaar. Oh ja.
0: Ja.
1: Dat is van het album Let's Do Country Right. Ja, dat doen we altijd al. Dus, en de song heet, ik zeg het even, wacht even joh. Hey Merle. Nou, wat denk je dat dat overgaat? Tuurlijk. Over, natuurlijk een liedje over de legendarische
0: Merle Haggard.
1: Toch?
0: Ja.
1: Eastern Corbin.

0: It is.
1: Ja. Nou, dat was de nieuwe single
2: van
1: zijn nieuwe... ja, hij heeft zes nummers op die single staan. En we kregen een berichtje van Tusket. Oftewel, hoort u alweer, Patrick van Zandwijk.
2: Maar ik hoorde er een pedalstiel erin, klopt dat?
1: Ja, er zit een pedalstiel in en dat is...
3: Ja. Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland. Beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
1: Ja, maar Keenan zit op het moment bijna overal bij. Hè?
2: Nou, ik vond het lekker klinken van
1: hem. Ja. Keenan is ook al volgens mij al drie keer in de studio geweest. Om dus artiesten te begeleiden.
2: Maar ik heb begrepen, die Barnum Bellen, dat zijn zanger en zangeres, neem ik aan. Ja. Zeg ik, denk. Maar goed, die deed je even de gast optreden. Oh, klopt. Wel lekker.
1: Dat was niet verkeerd. Dus, nee. Maar goed, hij staat ook op de lijst om binnenkort nog een keer bij ons langs te komen. Maar goed, wie die daar meebrengt, dat weet ik nog niet. Dat gaan we horen. Maar ik vermoed wel, Keenan, dat hij er wel bij is.
2: Nou, pedalstiel is altijd lekker erbij, hè?
1: Ja, zeker.
2: Hey, hoe moet die titel Dutchiana?
1: Ja, Dutchiana ain't country enough.
2: Ja, leuk. Nou ja, goed, leuk bedacht. Klonk goed.
1: Ja, zeker.
2: Dan gaan we verder naar een bekende. Maar ja, jammer dat hij overleden is door de COVID-900.
1: Ja.
2: Ja, moeten we het toch even noemen. Maar goed. Maar we hebben het over Joe Diffie, hè?
1: Ja.
2: Ik heb hem live gezien in de Grand Ole Opry toe.
1: Ja, joh, echt
2: ja.
1: Waar?
2: Ja, daar heb ik hem gezien, ja. Was leuk. Ja, daar heb ik nog foto's van genomen. Maar goed. Hij heeft één bluegrass album gemaakt. Homecoming, de bluegrass album van Joe Diffie, hè? Maar dit is tevens, dat is ook weer vervelend om te zeggen, zijn laatste album, Levende Lijf.
1: Oh.
2: Dat was het laatste. Ja. Ja, ik zou zeggen wel gelijk het mooiste album. Ja, nee, Joe Diffie is altijd leuk. Een goede stem heeft hij.
1: Hij heeft een hele goede stem.
2: Ja, hij heeft een goede stem. Maar goed, hij heeft er nog één. Op het laatst heeft hij nog een bluegrass album gemaakt. Maar goed, laten we maar gauw gaan luisteren. Ja, ik hou liever van iets sterkers, maar we houden het op Tennessee Tea.
1: Laten we

0: Tennessee T.
1: Nou, onze velder die had het even uitgezocht wat Tennessee T is. Dat kun ik wel naar je genoeg op heb. Want er zit van alles in. Sect had het over, whisky. Er zat van alles in. Ik denk nou. Ik dacht dat het een slappe kopje thee was met een beetje suiker, maar dat was het.
2: Wil je het recept nog, Jaap?
1: Ik wil het niet. Ja, als er sect in zit, hoef ik het niet meer. Maar als er whisky in zit, oh, mooi.
2: Twee scheuten whisky, één scheutje triple sec, één scheutje zoet-zure mix en een scheutje cola.
1: Nou, dat noemen ze Tennessee thee. Nou, lekkere thee. Ja. Hoe krijg ik van? We gaan weer verder, Tieme.
0: Maar goed, we hebben weer een mooi bluegrass nummer. En dat is een beetje het nummer wat met een kommetje elke keer tik, tik, tik, tik.
1: Ah, oh, zo ja.
0: En dat heet dus de Cup Song. En de titel daarvan, oh ja, de titel is de Cup Song.
1: Ja.
0: When I'm Gone.
1: Van de Bankers, zo.
0: Ja.
1: Leuk.

0: Dit was een paar jaar geleden alweer een grote hit, hè?
1: Dit, hè?
0: Ja, dit was een hele grote. Volgens mij ook buiten de country muziek om. En bluegrass muziek.
1: In de pop scene, denk je?
0: Ja, ja, ja, dat was dit ook een hele grote hit.
1: Volgens mij hoorde ik een bluegrass nummer, toch?
0: Ja, ja, nee, het is geen officieel bluegrass nummer.
1: Niet?
0: Nee, nee, nee.
1: Oh.
0: Nee, het is ver bluegrass.
1: Oh, dat zou

0: kunnen. Ja, klopt, ja. Want ik hoor wel mandoline en zo. Maar ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dat doet Taylor Swift ook nog meer doen dan country-instrumenten gebruiken. Dat doen ze allemaal.
1: Ja.
0: Maar goed, hè.
1: Hey, dan gaan we naar de...
0: Volgende dame.
1: En wat, is, wat doet zij?
0: Zij verzorgt dit keer de trucker, toch?
1: Ja.
0: Ja. Het is heel oud. Of oud. Nou, oud. 87. Is dat oud? Nee, dat mag hem nog niet oud noemen, hè?
1: Nee, ja.
0: Hè? Dus, ja.
1: Dat klopt.
0: Nee, dat is wel.
1: Ik ben van 87, dus ik ben ook nog niet oud, toch?
0: Vuile snotneus. Zou die willen? Ja. Nee. Maar, Tim, ik zou je niet teleurstellen. Toen jij geboren was, het een heel goed wijnjaar.
1: Ja, gelukkig. Hè? Ja.
0: Die hebben we allemaal opgezopen.
1: Ja.
0: Goed. Cathy Mattea hebben we het over, toch?
1: Ja.
0: Gaan we doen. Maar ze stond er wel voor dit nummer. Stond ze nummer 1 in Amerika en 1 in Canada. Dus je heeft ook de zakken gevuld. Daar hoef je geen fonds voor op te richten.
1: Nee, daar ben ik geen bang voor.
0: Nee, goed. Maar wat ze gaat zingen is 80 Wheels in the Desert Roses. Door Cathy Mattea uitgebracht in 1987.
2: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: De Trucker. Ja, leuk altijd, hè?
1: Ik weet niet eens, ik zat te denken of dat een Nederland is, een Nederland hitje geweest. Ik weet het niet meer.
2: Ja, goed. Onder ons country liefhebbers.
1: Dat denk ik wel.
2: Had ze wel een grote hit, hoor.
1: Ik denk dat met je country minded iemand is die dat nummer wel kent.
2: Jawel.
1: Dat denk ik ook wel.
2: Ik zing ook gewoon graag mee, hè? Met de microfoon dicht.
1: Ja, liefst wel, ja.
2: Ja.
1: Want we willen de luisteraars wel behouden, natuurlijk.
2: Ja.
1: We gaan naar een hele leuke band, Tieme. Vertel er eens wat over.
2: Nou ja, dat zijn die jongens. Waar komen ze vandaan? Uit Ierland of zoiets?
1: Ja, Engeland of Ierland? Waar komen ze vandaan?
2: Maar,
1: komen ze. Ja.
2: Paul Simon heeft ooit een nummer geschreven, De Boxer.
1: Ja, heel bekend.
2: En ook samen uitgebracht met Simon en Garfunkel. Dat hebben ze ook samen gedaan.
1: Wat ben? Oh ja, dat was toen een hele hit, maar dat was begin 20 jaar. Dat was perfect muziek.
2: Ja.
1: Dat was perfect muziek. Maar nu hebben we het natuurlijk. Ja, het is ook mooi van Mumford & Sons natuurlijk, hè?
2: Ja, en daar zit de grote Jerry Douglas in.
1: Oh ja, op Paddlesteel. Nee.
2: Ja. Nee, Douglas.
1: Dobro.
2: Dobro.
1: Oh ja.
2: Dus,
1: en
2: het is uitgebracht op het album As Party of Babel.
1: Ja.
2: Uit 2012.
1: Zo lang
2: dus
1: geleden.
2: Dus gaan luisteren naar de boxer van Mumford & Sons.
1: Mooi.

0: Hey, de Nederlandse top 40.
1: Hey.
0: Dat lijkt net. Nee, Duo en Eddie, altijd leuk. Maar we hadden even een opvulletje nodig. En Duo en Eddie is altijd leuk, want die woonde in Nashville, weet ik toevallig.
1: Oh.
0: Ja.
1: We hebben visite geweest bij hem.
0: Was maar waar. Maar hij is getrouwd geweest met de vrouw van Waylon Jennings.
1: Oh.
0: Ja. Maar ja. Goed. Ja. Zit ik nou aan een verkeerde rol om te vertellen? Laten we maar gewoon muziek. Zullen we even muziek luisteren?
1: Oh, we hebben nog een klein poosje, dus.
0: Oh, zo ja. Hou je dit? Johan, kijk, hou je dit erachter?
1: Oh, die vind ik ook leuk.

0: Zometeen door naar het tweede uur. Want ja, 1 en 2 achter elkaar, dat hoort. Dat is eigenlijk zo. En dan hebben we nog weer één nieuwe.
1: Oh.
0: Artiest. Of de artiest is niet nieuw, maar zij heeft ook weer een single uitgebracht. Zelfs de cd's, denk ik. Hè? Alleen single. Oh, dat gaan we zo meteen horen. En dan, we hebben zoveel leuke dingen nog.
1: Zeg, we beginnen heel oud, hè? We beginnen wel oud.
0: We beginnen oud, ja, met 2 uur.
1: Altijd leuk.
0: Maar we hebben ook best muziek.
1: Ja, dat doen we altijd, toch?
0: Ja.
1: Dus, en wat hebben we er weer? Oh ja, we hebben nog een Iers nummer van Ronald erin zitten.
0: Oh ja, ja. Maar de gospel die komt vanzelf wel voorbij elke keer.
1: Ja.
0: En Cajun.
1: Hebben we ook?
0: Ja.
1: Jim C. Newman. Maar dat is pas bijna op het eind.
0: Ja, maar goed.
1: Dat hou je gewoon te goed van ons. Zo is het.
0: Zo is zeker. En er zitten meer leuke oude nummers in. Maar niet extreem oud.
1: Nee, weet je wat wel opgevalt? Als we het halen. Ilse de Lange Bluegrass. Wat zeg je nu? Ilse de Lange Bluegrass?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nou, kan je nagaan. Wat er allemaal in de muziekwereld kan. En wat niet kan en wat wel kan.
0: Ja. Hartstikke. Nou, we gaan dat rustig afronden, Jaap. En dan gaan we naar de wissel van het 2e uur. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: mooi, hè? Nee, Timo, het is beginnen met tweede uur, maar jij zegt als die oude bende, maar dit is wel mooi, hoor.
1: Het is heel mooi.
0: Toch?
1: Ja, nee, ik vind het. Ik heb sowieso geen problemen met muziek ouder dan 1920.
0: Nee, ja, ik eigenlijk ook niet, maar ik vind dit nog wel leuk. Maar we begonnen
1: met
0: het tweede uur.
1: Met
0: wat doen we dan altijd? Luisteren naar bluegrass en...
1: Ja, bluegrass, country, all time.
0: Oh ja, Cajun.
1: Deze keer wel, ja.
0: Cajun,
1: met Jim and Jess.
0: Oh ja.
1: De Virginian Boys.
0: Ja, wat, even kijken, want dat hebben ze zelf niet geschreven, hoor.
1: Nee?
0: Nee. Want ik mocht een paar nummers uitzoeken van jou. En dat komt uit de 4-cd-box.
1: Oh.
0: De Old Dominion Masters. Dominion Masters. Ja, oké. Het is veel ouder, maar die 4-box is uitgebracht. 1999. Maar goed. Blue Ridge Mountain Blues. Ja, altijd.
1: Prachtig, prachtig.
0: Leuk toch?
1: Leuk begin voor het tweede uur.
0: De tweede, weet jij wel weer van, Tieme?
1: Ja, we gaan even kijken. Ik heb ook nog een PR-briefje van haar gekregen.
0: Oh, leuk. Goed.
1: Kijk, ze is al even bezig wel, maar de recente radiosuccessen die ze had, met een nummer bijvoorbeeld Eyes of the Storm.
0: Oh ja.
1: Buckle You Down en Bless Your Heart for Breaking Mine. Dat is geschreven door onze, een klein beetje onze vriendin wel, denk ik, Melanie Ryan.
0: Oh. Wow.
1: Maar goed, ze is door blijven gaan met schrijven. En dat is eigenlijk heeft ze gisteren. Heeft ze dus weer een titel uitgebracht.
0: Wat je nu gaat draaien, bedoel je?
1: Ja, wat nu zo meteen laten horen.
0: Maar heeft ze dat zelf geschreven, dacht je?
1: Ja, zij schrijft bijna alles zelf.
0: Oh, knap hoor. Leuk,
1: ja,
0: leuk,
1: ja,
0: leuk.
1: Maar goed, ik mag wel trots, we mogen wel trots zijn op onze zangeressen in Nederland.
0: Ja.
1: Want ze zijn er zat. En we hebben gelukkig al een stelletje in de studio gehad. Maar ja. Allemaal die we gehad hebben allemaal hun nummers zelf geschreven.
0: Ik knap.
1: Ja, ik ook.
0: Eén ding valt tegen, maar ja? Ik hou van volle glazen.
1: Ja, maar ja, goed, daar heeft ze al een deel van gehad.
0: Oh, ze heeft zelf
1: dus
0: al.
1: Dan krijg jij maar een half glas, Jaap.
2: Ja. Hoi, mijn naam is Melanie Ryan en je luistert naar countryland.nl.

0: Oh.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Hij stopte me zo.
1: Hey, mogen we nu zeggen onze Melanie?
0: Nou, zeker wel.
1: Je mag wel zeggen.
0: Ja. En wat ik er ook wel bij wil zeggen is dat ze toch echt naar de Amerikaanse kant gaat.
1: Ja, maar goed, die kant moet toch een beetje op eien, ja. Wat bekendheid. Misschien wordt het een big hit in Nashville, weet je veel.
0: Oh ja, maar er zijn heel veel van onze zangeressen die op het moment in Amerika zitten.
1: Ja, en dat wordt allemaal daar opgenomen, hè?
0: Ja,
1: vaak
0: zeker.
1: Vaak wel, hè?
0: Ja.
1: Heel vaak wel, ja.
0: Ja, want volgens mij... Kimmy en... Die zitten op het moment ook in Amerika weer.
1: Maar die zijn pas ook al geweest?
0: Ja, die gaan denk ik 1 keer in 3 maanden wel een keer...
1: En die waren hier toen een allemaal bekende artiesten, deze praatje maken, weet ik wat allemaal.
0: Ja,
1: nou zijn die mensen in Amerika wel heel makkelijk bereikbaar natuurlijk. Hè?
0: Jawel.
1: Dat wel. Maar goed.
0: Maar goed, die heeft toen een leuk gesprek, of hun hebben toen een leuk gesprek gehad met Emmylou Harris.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En daar staan ze ook mee op de foto. Dus,
1: hartstikke leuk.
0: Beetje jaloers.
1: Ja, een beetje jaloers.
0: Goed, we gaan naar de volgende, Jaap. Want... Ik zit even te kijken. Waar had je hem ook weer staan?
1: Nee. We gaan naar Ierland.
0: Oh, we gaan naar Ierland?
1: Ja. Weet je, dus, maar dan zou jij zeggen, ja, maar Ronald is er niet.
0: Nee, Ronald is er.
1: Maar dat doen we een keer voor Ronald natuurlijk.
0: Ja, maar die luistert wel, denk ik.
1: Ja, doet hij dat wel?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Oh, want ja, leuk natuurlijk. Want het is van haar debuutalbum. Het is Noord-Ierse. Singer-songwriter. We hebben het over Klana. En ze heeft een mooi... Oh, dat album is leuk. Under Influence. Uit 2017. Tijdje geleden. Maar het is opgenomen in de Veda Sound Studio hier in Nederland.
0: Oh?
1: Ja, dat ze nog hierheen komen. Maar ja, vroeger kwamen er wel meer. Volgens mij kwamen de Stones in Nederland.
0: Ja.
1: He, volgens mij. En er kwamen meer van die bekende lui. Die kwamen hier. Want ik ken er nog wel Freddy Bollend en Bollend. Zeg je dat nog wat?
0: Ja, zeker.
1: Die had ook een studio zo groot. Dus ik weet niet wat. He.
0: Ja,
1: dus, maar goed. Dus de eerste zangeres Klana met het mooie Dancing All Away.

0: Mooi, hè?
1: Prachtig nummer.
0: Wat heeft hij vooral mooie stemmen?
1: Ja.
0: We hebben het wel eens een keer vaker gedraaid hier op de radio, maar het blijft gewoon mooi.
1: Ze blijft zeker mooi zingen.
0: Ja, en dat zie je maar. In Ierland kunnen ze dus ook zingen. Ja, daar komt het eigenlijk vandaan allemaal. Ja. Dus we zullen niks zeggen over Ierland. Doen we niet.
1: Nee, zeker niet. Ik ben er nooit geweest en ik zal er wel nooit komen ook. Maar...
0: Ja, ik ben er regelmatig geweest. En elke keer, om een lang verhaal kat te maken, mijn planner vroeg, Jaap, ik heb weer een ritje Ierland voor je. Ja, best. Hij zei, maar het weekend, ik zei, dat mocht ik juist net hebben.
1: Ja.
0: Toen ben ik daar, en om de andere kroeg was er, want ze kunnen allemaal zingen daar, hè?
1: Ja.
0: En gitaarspelen kennen ze allemaal.
1: Onbegrijpelijk.
0: Om de andere kroeg waren ze aan het live, ja, en dan singer-songwriter, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke mooi.
1: Prachtig.
0: Als je muziek liefhebben, verveel je in Dublin nooit.
1: Nee.
0: Nee.
1: Alan Jackson gaan we nu naartoe en dat gaan we doen. Ik zit altijd een klein beetje tussen Alan Jackson en Kaat Broeksen. Ze hebben allebei redelijk veel hits gemaakt.
0: Ja, alleen Kaat Broeksen gaat wat harder als Alan Jackson.
1: Gaat wat harder, maar ja, die is ook eigenlijk vanuit zijn periode dat hij dus met country muziek begonnen is. Was hij eigenlijk vroeger een muzikant met, popmuziek.
0: Popmuziek, ja.
1: Ja.
0: Ja, Alan Jackson niet. Die ging gelijk de
1: kant. Die ging gelijk van het ene in het ander over.
0: Wat ik van Alan Jackson vond, weet je wat ik heel leuk vind? Maar dat vind jij ook. Die Bluegrass album wat hij gemaakt heeft.
1: Ja.
0: Dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En ik heb wel stukjes over gelezen. Hij, even buiten dit, en niet over privé of story of zo. Maar hij heeft een lieve vrouw, weet je. Maar dat kan wezen, hè? Die vrouw die werd christen. Dat kan. Dat kan. Die heeft gewoon gezegd, Alan... Ik wil niet meer hebben dat je vloekt in je liedjes.
1: Ja.
0: En hij luistert naar... Je moet altijd luisteren naar je vrouw. Dus dat deed hij ook.
1: Ja.
0: Toch, Gannie? Vond ik wel leuk. Maar goed, wat gaan we van hem horen?
1: Doc River Blues.
0: Altijd leuk.

0: Zat een tikkie in Tieme?
1: Ja, last van de warmte, denk ik.
0: Dat denk ik, ja, ja, natuurlijk.
1: Het zweefde er gewoon overheen, dat hoorde je wel. Hè. Dat,
0: ja,
1: wacht. Het ging over de nattigheid heen.
0: Nee, maar iedereen heeft natuurlijk een beetje last van die warmte. Dus
1: ja,
0: zal de cd speler ook alweer. Maar goed, ja. We gaan volgende. Niet met Rod Sullenkop, dat doen we niet.
1: Nee, nee.
0: Nee. We hebben een gevoelig liedje. Even. Ja, dan hebben we het over.
1: Keith Urban.
0: Nee.
1: Oh nee, Kobe.
0: Bijna
1: Toby,
0: goed.
1: Toby Keith.
0: Toby Keith, ja. Ja, die leeft niet meer op. Die zal niet meer onder ons zijn.
1: Nee, nee. Die...
0: In 2024 is hij voor ons heen gegaan. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, hij gaat een liedje doen van Tommy Collins. En die Tommy Collins, ja, die was weer heel bekend in de Bakerfield Sound.
1: Dus ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die, ja. Daar hebben we ook wel eens een uitzending over gemaakt, weet je?
1: Ja, ja. Dat...
0: Bakerfield. Ik heb er al eens een keer wat... Nou, dit is ook een beetje Bakerfield, wat je nou gaat horen.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Leuk.
0: Want dat staat op het album, heel bekend album, Working Man Poet. Een tribuutalbum van Merle Haggard in 2014. Dus het is alweer 11 jaar oud.
1: Oh.
0: Toby Keith met...
1: Caroline.
0: Ja. Yeah.

0: Toby Keith.
1: Ja, prachtig nummer. Caroline. Kijk, ik kan wel zeggen, het origineel is altijd het leukste, maar ik bedoel, Toby Keith. Trouwens, mag ik er wat over zeggen over Toby Keith?
0: Ja.
1: Want, kijk, Merle Haggard was al heel slecht. En toen, dat wist je niet, hebben we dus. Merle Haggard heeft 3 of 4 zoons, hè? Dat weet je wel. Ben ja. En weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment, de vader Merle was slecht. En die moest toch optreden. Hij had er geen zin in. Toen zei die zoons, pa, ga nou maar optreden. Komt alles goed. Hadden ze stiekem Toby Keith ingehuurd. On stage, ja. Weet je wel zo? Mm-hmm. En Toby Keith en zei, ik doe belangeloos. Alleen jullie moeten een vliegticket even betalen. Van Nashville naar, weet ik veel of zo.
0: Oh, ja, ja.
1: Weet je wel zo. En... Dus dat is echt waar gebeurd. Dan komt hij op steeds. Ik denk, waar staat Tommy Keith? Toen zei een mul tegen hem. You don't know my songs. Ik weet precies wat Tommy Keith zegt. I know them all. Mooi is dat, hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja, zeker, zeker.
1: Maar hey, gaan we weer verder?
0: Nou, dit gaan we denk ik naar de Royce. Niet naar de Royce. Oh, toch wel naar Earl.
1: Onkel Earl.
0: Onkel Earl.
1: Ja, nou, leuk. Maar wat, hij heeft wel een moeilijke titel. Wat staat er nou? Boatshot Lincoln.
0: Oh.
1: Heeft dat met president Lincoln te maken? Nee, hè? Ik zou het niet weten.
0: Ik weet het ook niet.
1: Weet je, we kunnen ook even luisteren naar de tekst.

0: You just heard my brand new song, Phone Keys Wallet. Thank you for checking it out.
1: Nou, leuk. Wij kregen weer een berichtje van de manager of zoiets van hem. Van haar. En die zegt van, jullie zijn van Countryland. Jullie promoten ons wel graag. Ja hoor, doen wij graag aan mee. En wat zei je over wie? Of de promotor. Maar zij heeft ook samengezongen met John Mayer.
2: All the way from Nashville, van Country Mecca. Oh, oké, okay, leuk.
1: Leuk. Ja, ja, we krijgen wel een beetje belangrijkheid.
2: Ja, maar hij het ook al zo lang doet.
1: Ja.
2: Ik bedoel...
1: Bijna 30 jaar, ja.
2: 30 jaar?
1: Oeh, 30 uur uitzending maken. Oeh, nee.
2: Ik bedoel, ik pas 20 jaar al mee. Oh. Ik ben nog een broekie.
1: Ja. Maar goed.
2: We gaan naar de Bluegrass, toch?
1: We gaan naar de Bluegrass en dan gaan we doen met de Royce.
2: Oh ja, met de Royce gingen we verder, hè?
1: Ja, ja, de Royce.
2: Ik zat al verder te kijken.
1: We hebben het over deze broer en zus Lee en Elaine Roy.
2: Ja.
1: Opgegroeid in New Brunswick, Canada.
2: Daar komen ze vandaan, ja.
1: Ja. Maar ze wonen nu al een hele tijd in Nashville, ja. Kan er bijna niet anders, want iedereen komt daar wel terecht.
2: Ja, daar mooi naartoe.
1: Zelfs de Nederlandse komen daar wel terecht.
2: Ja, natuurlijk. Maar daarom heb ik geweest, dat is het Mekka, hè? Ja.
1: Ze gaan voor de Bluegrass-wereld een heel bekend deukje doen.
2: Oh, dat kent van... Nou, elke Bluegrass-miner kent het wel, toch?
1: Ja, dat zeker.
2: Wie schreef het ook alweer?
1: We hebben hem vandaag al gedraaid. Ja, niet dat nummer.
2: Oh.
1: Maar wel degene die hem geschreven heeft.
2: Oh.
1: Bill Monroe met Blue Moon of Kentucky.
2: Ja!

0: Want ze waren van boerenafkomst, upstairs in New York, ergens komen ze vandaan. En ze deden stoute schoenen aan en ze gingen naar Nashville. Ze konden allebei goed gitaar spelen, dat is al een voordeel.
1: Ja.
0: En toen kwamen ze daar terecht. En die twee stemmen, die twee broers, dat ging hartstikke goed. Ja, het ben nou, nou hoef je geen fonds meer op te richten, want ze verkopen LP'tjes naar de appen achter elkaar. Maar ze hebben nu 14 albums hebben ze. Ja, dat is ook alweer wat. Hè. Erg populair in de muziekindustrie. Oh ja, leuk. Maar goed, ze hebben toen een album uitgehaald. Ik zal hem even niet, geen rondje geven. Hè. Ring de bellen.
1: Oh ja.
0: Nee. Dat moet je de kroeg niet doen natuurlijk.
1: Nee.
0: Ja, goed. Maar ik zei het al, het debuut in de Grand Ole Opry. 2003 was dat wel het debuut, later komt het album uit. Dus, tingelingeling, ring de bel.

0: Zullen we nou maar stoppen met ring de bel? Want het kost me elke keer een rondje.
1: Wordt je portemonnee wat dunner van? Want die Melanie, die had straks al over een wallet. Laten we het daar maar niet over hebben.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: We gaan nog verder met die Zac Brown, hè?
0: Ja, dat is een fantastische band. Ik geniet er altijd van. Thuis doe ik het ook nog wel eens een keer iets harder draaien als dat ik gewend ben.
1: Ja.
0: Want...

0: ja, deze band is zo fantastisch mooi.
1: Nou, hij heeft ook, wat staat hier? Ik kijk even globaal. Maar hij heeft ook popverrassingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Popverrassingen staan erbij. Ik denk het leuk.
0: Ja.
1: Maar goed, het is, origineel staat hij wel als een Amerikaanse zanger, songwriter, medeoprichter van de Zac Brown Band en zulke dingen allemaal. Maar goed, hij zit vol met stickers, zie ik wel, op zijn arm.
0: Ja, dat klopt.
1: Die
0: ja.
1: zal hij er wel niet meer afkrijgen, denk ik.
0: Nee, ja, met mes en vork.
1: Met mes en vork. Maar goed, hij, ze hebben aardig wat LP's gemaakt ook al.
0: Ja, jawel.
1: Ze hebben niet stilgezeten.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: Dus.
1: Maar, wat gaan we... Curse Me. Nou, dat is de titel.
0: Ja, dat is de titel, ja.
1: Zullen we eens luisteren wat het is?

0: Nou, het veranderde wel later. Hè. Het was in het begin even dat je denkt van... Nou...
1: Wie?
0: Beetje alternatief. Maar toen ze echt begonnen te zingen... Was leuk. Ja.
1: Nou, bedoel je Zac Brown?
0: Ja, daar hebben we het over, ja.
1: Ja, nee, dat is goed. Nou, wat Zac Brown, ik bedoel, die heeft ook hele mooie country music.
0: Ja, ja.
1: Nummers gemaakt. Dat ja, weten wij toch. Ja. En daar draaiden we wel eens wat van.
0: Zeker.
1: Toch?
0: Maar goed, we gaan naar onze...
1: Keetje.
0: Keetje moment.
1: Oh ja, over die... Ja, jij kent hem, hè? Nee, jij hebt hem niet ontmoet, dat niet.
0: Nee,
1: dat denk
0: nee,
1: ik, niet.
0: Ik heb ook niet met hem geknikkerd.
1: Nee, want hij de knikkers wordt teruggevraagd. Maar dat is een ander verhaal. Maar goed.
0: Ja, onze Jimmy G. Newman.
1: Ja.
0: En,
1: die C weet je nog, hè?
0: Dat was van, Cajun.
1: Ja, dat wil je.
0: Hij zong niet alleen country muziek, maar ook dus die bekende Cajun muziek. Ook was hij een longtime star of the Grand Ole Opry.
1: Wat ik gelezen heb, dat het langste lid is geweest. Dat kan,
0: zou kunnen. Ik ben er niet bij geweest.
1: Nee, maar goed, dat wordt er geschreven, hè?
0: Hij was geboren in Louisiana, waar hoofdzakelijk de Cajun deuntjes vandaan komen.
1: Dat is zo, ja.
0: En Jimmy G. Newman. En wij kennen dat nummer ook wel een klein beetje.
1: Ja.
0: Rhinestone Cajun Ride Again.
1: Laten we gaan.

0: natuurlijk.
1: Jaloers was ik op jou.
0: Dat kan.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Een paar weken geleden, wie had jij aan de telefoon? Ja?
0: Had mijn zus.
1: Nee. Nee, helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Die had ook aan de telefoon.
1: Ja, die ook.
0: Nee, Ine.
1: Wat? Mijn meisje, ja.
0: Ja, ja.
1: Die had je telefoon.
0: Ja.
1: En ik zat te luisteren, ik denk, ach, het zit weer voor elkaar. Normaal doet ze het niet meer, maar... vond het prachtig dat jij daar even aan de telefoon.
0: Eenmalig.
1: Daarom hebben we nu even Reno.
0: Want het mooiste
1: nummer. Ja, vorige keer hadden we toch Soundwave Between naar jij gedraaid.
0: Ja, ja, klopt.
1: Oké.
0: Hey, maar we gaan het dus rustig afhandelen allemaal. Tumbleweeds hebben we gehad. En dan gaan we naar...
1: Weer een Nederlands bandje.
0: Ja.
1: Oh, toch?
0: Ja, nou, een zangeres eigenlijk. Hè?
1: Ja, maar het is eigenlijk geen bluegrass, maar... Ja, het is wel bluegrass, zeg ik.
0: Ja?
1: Maar geen bluegrass zangeres.
0: Nee.
1: Zullen we maar draaien?
0: Graag.
1: Ja.

0: Jo, want dat noemen ze een DJ-killer.
1: Dat was een flinke moordenaar.
0: Hey, we hebben het hier over Ilse de Lange. Leuk toch? Ja. Akoestisch opgenomen in de Gelderdoom 2011.
1: Ah, toen al.
0: Ja, ik weet niet, het zou wel op plaat gezet zijn. Maar weet je wat leuk is, Tieme?
1: Nou?
0: Ja, die Martijn van Acht, die ken ik niet op banjo. Maar die Battle of Lentic, die kennen wij,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, die kennen we heel goed. Ik heb een paar keer gesproken. En ik moet nog een keer weer aan de gang. Maar dit jaar zitten we denk ik wel weer vol. Dus misschien volgend jaar dat ik hem toch wat ga vragen.
0: Ja, dat is
1: om
0: wel leuk.
1: Om hier in de studio te komen met 2-3 man, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Jazeker, want we hebben toen de documentaire gezien dat hij in Nijsveld bezig was.
1: Ja, maar die Bethoff, geef hem een instrument, hij speelt erop, hè?
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld ook een mandoline.
0: Ja, hier speelt hij mandoline.
1: Ja.
0: Maar hij speelt net zo'n mandoline of gitaar volgens mij. Is gewoon een multi-instrument volgens mij.
1: Ah, dit nummer is natuurlijk geschreven door Neil Young, hè?
0: Oh ja, Fields of Opportunity, ja.
1: Ja.
0: Neil Young het geschreven. Maar goed, vertolkt helemaal in de... Ja, Ilse de Lange Bluegrass, dat is ze niet.
1: Nee.
0: Maar dit is natuurlijk wel even leuk live te doen in de Gelderdoom.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, goed. We moeten weer afscheid van elkaar nemen.
1: Dat is jammer, Jaap.
0: Ja, maar wel, zei de bel, het is gedaan, hè?
1: Ja, nog niet helemaal. We hebben nog een klein poosje.
0: Ah ja, niet veel lang, een paar seconden nog. Maar goed,
1: ja.
0: Het was weer zeer aangenaam. En
1: zeker.
0: Mensen weten het niet, maar deze avond was warm.
1: Het was heel warm. Maar het koelt nu al een klein beetje af.
0: Ja, maar door de muziek koelt het ook een beetje af.
1: Ja.
0: Volgende muziek. We hebben mooie muziek gehad.
1: Ja.
0: Dat was prachtig.
1: Jaap, ik ga jou bedanken, jongen.
0: Ja, jij ook, Tima. Bedanken voor netjes voor het in elkaar zetten weer.
1: Ik bedank Johan voor de techniek.
0: Martje.
1: Voor de social media.
0: Yo.
1: En u luisteraars, bedankt voor het luisteren. En wat gaan we nog meer zeggen?
0: Ik zeg bye bye.
1: Oh, maar ik zeg eerst tot volgende week.
2: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
3: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
2: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
4: Dit is Crossroads Country Radio.
5: Leuk dat je luistert. Goeie avond.
6: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom zij deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Gradle Isle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Ride That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brad Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een wijds en sfeervol geluid.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke countrysong af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland countrymuziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Live in the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit de drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de countryhoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judds. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls, afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuose gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.
1: Dit is Crossroads met de

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door het weemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses. Een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om hun loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk.

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Movin' Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij heeft dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You, ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert, naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titelloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.
2: We'll raise our kids on Tony Rice and Beans, scraping up

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennismaken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: En dit is de maandfavoriet op Crowd.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hi, I'm Rachel Kane, and you're listening to Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.